to encourage but not to ask. Let me and mean bonos is the best. Let me and mean bonos is the best. Bid ik voor mijn brood aan veel wat hem aan doet wilt. Laat het je ook nog jouw bieven door de plaats nog wilt. Als hij door je vallen, dan reed je jam de hond. Go to day, I wat ik doe met die leven kant.